Meneer president van de Republiek van Finland, die toen de Nutani zijn van de kant. Meneer Mideau, wat voor een politiek. Nu niet zo, want dan die wel een loon politiek. Meneer Jacques Volon in Linde, die in een kerst en economiek, niet van de Schoenbroek, arm van de Narva in Linde, en van alle zijn mandaat arm. Men gaf je naar de wouw aan Monzi. Nias en naar de wouw aan Pilaminen, Champaaretten. Gouvernementen, Simano Politica, Jara en de Middelse Technicien en Ozanka. Is er gekeerd volume in India? Die en die Firaise Pyreneen. Rimalagas, Matkiai, Arian Piwau, aan Pidur in de. Ik wil een ticket, een afgelopen, een afgelopen, een afgelopen, een afgelopen.